Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.

William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift naar Kustzaal Oostende op zaterdag 17 april 2027. Tickets zijn nu al te bekomen aan de box-office van Toerisme Oostende vanaf €27.

ogen, ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Tineke van Hallemees.
2: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Frank Dierkens.
4: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huifluif, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
3: Dat is bijzonder. Een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor natuuristen te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
3: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. Maar het is wel de bedoeling dat voor natuuristen is en door een natuurist. Dus ja.
2: Hoe gaat het praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
3: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de natuuristen zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
3: Nee, ik doe dat met Wim Klaes, dat is een vriend van mij die ook natuurist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij. En ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee. Dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van natuurisme?
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
3: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik niet, dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pief Huifluif.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.

Wat gebeurt er als filmfreak Jan Verheyen het theater induikt? Op 22 april 2027 ontdek je het zelf in Kurzaal Oostende met Het Beste van het Slechtste. Zijn allereerste onweerstaanbare theatervoorstelling. Tickets zijn er vanaf €27.

0: 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Duizenden mensen volgen de tweede groepswedstrijd van onze Rode Duivels op het WK. Thuis, ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. Wij spraken kort met enkele fans voor de aftrap.
3: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
4: 4-0. Anders hebben we er niks te zoeken op het WK. Ja. Als we dan niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
5: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
6: 6-1, beter dan de Nederlanders.
2: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA basketbalvedette AJ Mitchell. Hij wenste de Duivels op sociale media veel succes.
7: All behind the guys, we are Belgium.
2: Nou, komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen hem met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn en daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop. We halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien.
8: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee.

vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak van 24 tot en met 26 juli.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

zoek maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt op te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met inrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week. En dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Iedereen luistert.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 14 augustus treedt de Chagardiers op. Ze brengen vintage rock'n'roll met een snuifje Americana en country.

0: is nu 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredens Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort twee nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee. Radio.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
4: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Nieuws en info aan de kust.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8 uur vanavond voor A Voix Basse. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan. En het toegang bedraagt €9. Vanavond kan je in de Grote Post naar een concert. Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goeiemorgen.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
3: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
2: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten er onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon, want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de Straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Fijne maandagmorgen. Wij verfrissen jou tot 9 uur met meer over Bredense afvalstraten, een Bredense musical over liedjes van Clouseau en Konterdam Kermis. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper met Rudy.

0: Nieuws en info.
1: Bredens Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen Noordzee Foodfest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen Noordzee Foodfest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Nieuws en info.
1: Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt in de, ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.

0: nieuws en info.
1: Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Bernardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: info.
1: De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.

0: jam hot.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Nieuws en info. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8 uur vanavond voor Avoa Bas. En dat allemaal in het kader van Cinema Sturk. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astridlaan en het toegang bedraagt €9. Vanavond kan je in de Grote Post naar een concert. Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: info.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Ostendse vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat.

0: know you wanna make.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
3: Ah, er zijn in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
7: Radio Noordzee.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

Straks om 15:15 een nieuwe aflevering in onze reeks In Zee met Jobstudenten in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed. Om 10:15 is er het Oostends dialect en regionieuws komt eraan zometeen om 9:00.

0: 9 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regionieuws.

Heb jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ostendijzen komt er weer aan. Het is een culinair feest.
3: Het is een culinair feest, een festival eigenlijk hier in Oostende. Het laatste weekend van juni, 27 en 28 juni.
2: Dat moet resulteren in meer bezoekers voor restaurants of is er nog een ander doel?
3: Het is een combo van de twee eigenlijk. Het is zo dat we toch wel een kleine dertigtal restaurants hebben hier in Oostende die het beste van zichzelf geven op het Zeeheldenplein. Mensen kunnen uiteraard genieten van het lekkere eten, democratische prijzen, 8 of 10 euro per gerecht. Maar daarnaast hebben we ook een mooi aanbod van desserts. Zijn er wijnen, speciale samenwerking met Omer, is er een leuke sfeer, leuke muziek en het is eigenlijk op het grootste terras van Vlaanderen aan de kust. We zijn op het Zeeheldenplein, Vue sur Mer.
2: Denken jullie aan een uitbreiding in de tijd of een uitbreiding eventueel een najaarseditie?
3: Op dit moment nog niet, moet ook weten dat vergt heel veel tijd en energie van de uitbaters en de restaurateurs ook. Die zijn daar 2 dagen. Dat is niet zo evident voor ook een restaurant open te houden en nog een keer op het Zeeheldenplein te staan. Dus ik denk, laat het maar houden bij die 2 keer. Meer dan genoeg. Maar kan altijd volk bij het Zeeheldenplein, is groot genoeg.
1: Radio Noordzee.
0: Noordzee. Noordzee.
1: Goedemorgen.
4: And you can dance. For inspiration.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Nieuws en info. Aan de kust.
3: Noordzee.

Vandaag aan de kust een warme, zonnige dag met temperaturen boven de 25 graden. Er staat een meestal zwakke noordoostenwind. Deze namiddag wordt dat een matige wind. Vanavond en vannacht is er kans op onweerachtige buien.

0: Het is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
3: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
2: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en raketaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee, daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
5: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a 1 an, il y a 1 siècle, il y a 1 éternité.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
2: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
3: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Vandaag hebben wij het over het Oostends dialectwoord krotte. Roland de Snerk.
1: Ik weet niet of er nu nog velen onder jullie hun koffie zetten met chicorij daarbij. Maar vroeger was dat volop. En ik vermoed dat het nu een kleine minderheid is die toevoeging bij koffie nog uitvoert. Chicorij klinkt in onze gewesttaal als chicorijen. Maar velen noemen dit de krotte. Of schoon het in oorsprong enkel het bezinksel van koffie en chicorij samen was, dat in onze streektaal deze naam verdiende. Het stoffen filterzakje, niet uit papier dus, met dat goedje is de krottezak. Bestond die uit een hardere materie, dan was het de krottebak. Die krotte werd dus na gebruik weggegooid. En vandaar misschien dat men bepaalde mensen met verwerpelijke manieren krottisten mag noemen. Alhoewel direct moet gezegd worden dat het dan vrekken of gierhaards betreft. Als men het heeft over hun huis, dan kan men uiten, het is door krotte en compagnie. Het zijn door krottige mensen, er zijn daar vrekken. Een verdere stap is dat mensen zonder centen te benoemen als gasten die in de krotte zitten. Maar krotte zelf dus is chicorij.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt je dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
3: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
2: Ik weet het.
3: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
2: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
3: Ah, Birevan.
2: Ja?
3: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
6: Ah! Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
5: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
7: Merlijntje.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee.
2: Een hele goede morgen.

0: Super Salon bestaat 60 jaar. Super Salon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Super Salon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Super Salon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Super Salon.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest 10-daagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Kusterfgoed.
1: Marleen Boeren van de erfgoedcel Kusterfgoed. We hebben het over jobstudenten. Hoe ging het in zijn werk met fooien?
2: Ja, fooien waren een grote motivatie voor de jobstudent om er hun beste beentje voor te zetten.

0: verdeeld onder alle jobstudenten. En soms mocht degene die de fooi kreeg, gewoon de fooi zelf bijhouden. Ergens is het wel logisch, hè, als je al heel de tijd de mensen in de zaal vriendelijk hebt bediend, de klant hebt leren kennen, attent bent geweest, dat je dan die welverdiende fooi mag houden, want je hebt er tenslotte voor gewerkt. Maar ja, anderzijds... degene die achter de comptoir dan stond of degene die in de keuken stonden voor de af te wassen, die hadden ook wel gewerkt en die hadden dan minder. Soms was het ook een mix van de twee, dus dat af en toe de mensen van de zaal dan een klein potje maakten en dat dan gaven aan de mensen van de bar in de keuken. Of er werd ook wel eens met het team uitgegaan met het fooigeld. En zo kwam het geld dan toch ook. Zo werd het geld dan toch ook onrechtstreeks gedeeld.
1: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
2: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
4: Merlijntje.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het hele jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spilier.
1: Zomerradio Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Hey, yeah, yeah.
5: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
6: Here we go.

0: lopperen met moustache.
1: Zit twee mensen, ze waren naast elkaar, zei hij net in handen. Was dat nou, heb je nu een oorbellen? Draai je nu een oorbellen? Ja, ik zei, ja. Was dat, kan er nog nooit op gelet zijn? Zie je wanneer draai je dat? Dan zei je aan mijn vrouw en mijn vrienden in ons bed.
0: Lopperen met moustache.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens-Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Een hele goede middag.

De 53ste Paulusfeesten van 11 tot 17 augustus brengen meer dan 100 acts, waaronder lokale helden zoals Preuteleute, Skemmik en Di Maro, maar ook Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Daarnaast brengen ze straattheater en kinderanimatie. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en ook op paulusfeesten.be.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Schatje?
3: Ja?
2: Zeg, we gaan toch ook een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
3: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
2: Ah, wel, ben die dus een vloer geleden, hè? Bij Revan.
3: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
5: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Oudenburg krijgt een aantal opmerkelijke schenkingen. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat zijn die schenkingen?
3: Wel, het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep.
2: Dat is iemand die dat in het bezit had en schenkt aan de stad.
3: Ja, het is een bestuurslid van de erfgoedkring die dat op de kop heeft kunnen tikken online en die het eigenlijk aan de stad schenkt.
2: Er zijn ook nog andere schenkingen die er aankomen?
3: Ja, we hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1952.
2: Dat zijn schenkingen, erfgoedstukken. Gaan jullie daarmee aan de slag nu?
3: Wel, het eerste, de factuur, zal gedurende een maand in het stadhuis tentoongesteld worden naar aanleiding van de Internationale Archiefweek, die plaatsvindt van 8 tot en met 12 juni.
2: En de andere stukken, zullen de mensen die kunnen zien?
3: Wel, het is de bedoeling dat we vanaf september starten met een vondst van de maand in ons Romeinse Archeologisch Museum, maar niet alleen over archeologische objecten, we zien dat wat ruimer, en de andere objecten en objecten uit het verleden zullen daar tentoon worden gesteld.
2: Bedankt voor het gesprek, Stefan Reinaert.
0: Met een hart voor Oostende.
1: Radio Noordzee. Noordzee. Noordzee.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.

0: nieuws en info.
1: De aftrap van de zomer in Breidenen wordt gegeven op zaterdag 4 juli op het strand aan de Twins Club met een spetterende Apero Party. Iedereen wordt uitgenodigd om samen het nieuwe seizoen in te dansen.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twijn de Hond.
3: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
2: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer, zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cedric Kozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
4: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder bief, baf, uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
2: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maximaal tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

diavolo che te ne ha fatto marmellata.

het gezelligste podiumkunstenfestival van het land weer in Oostende. Met als thema nemen mee over golven en generaties. Het kloppende hart van het festival is ook dit jaar opnieuw het Leopoldpark.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 100.

0: 47 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens eens heren, weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
3: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
2: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
3: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
4: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Steve Dugardin van het dameskoor Aimé Tonneau. Jullie brengen binnenkort een bijzonder project. Wat is het?
3: Het is een samenwerking met het dameskoor Aimé Tonneau, waar ik zelf dirigent van ben. Samen met Camerata Ostendia, onder leiding van Louise-Marie Schollaert. En het was mijn idee om een groter werk uit te voeren voor dameskoor en begeleiding van klein orkest. En ik had daar een tweede koor voor nodig. Daar ben ik met Louise-Marie samengekomen. Uiteindelijk heb ik dan een werk gevonden op YouTube met lang zoeken naar een werk voor dameskoor en begeleiding. En zijn we op het werk uitgekomen. Anne Frank, A Living Voice, van de Amerikaanse componist Linda Toetus Haugen.
2: Hoeveel zangeressen staan op het podium?
3: Nu zijn we met 35. En mijn koor is normaal maar met 15, dus dat is te weinig voor zo'n groot werk uit te voeren. Het is met begeleiding van een strijkkwartet. En we voeren het op in de Grote Post.
2: Dat is bijzonder dat twee koren samenwerken?
3: Zeker, maar dat is ook een beetje al lang mijn bedoeling geweest. Het is ook een Oostendskoor. Er is soms misschien te veel concurrentie onder elkaar. Het is ook een bedoeling van muziek verbindt. Dus de koren moeten ook meer samenwerken, vind ik.
2: Wat praktische informatie. Wanneer vindt het plaats en waar kunnen de mensen tickets kopen?
3: Tickets zoals vele van onze concerten zijn via Uit Oostende online te kopen. Ook bij sommige koorleden natuurlijk. Het is op 26 juni, vrijdag 26 juni, om 8 uur in de Grote Post. Er zijn nog kaartjes.
2: Bedankt voor het gesprek, Steve Dugardin.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: Nieuws en info.
1: Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
2: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Servaas Buisgaard.
4: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.

0: is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

de muziekavonden georganiseerd. Midden in de oorlog stapt Gevaert naar een muziekschool voor notenleer. Na de oorlog gaat hij werken aan de spoorweg als treinwachter. Maar de muziekmicrobe laat hem niet los. Hij zal in de jaren 70 en 80 zingen op de LP's Hier spreekt men Oostends en ook zelf optreden. Hij neemt ook het componeren weer op en schrijft dus nummers voor anderen. Freddy Fijs en Jo Deensen schrijven Ik zou willen weten wat je peist. En hier hoor je Bert Gevaert met dat nummer.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.

0: bit of your love. Noordzee dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Mother's Baby. En om 8 uur vanavond voor A Voix Basse. En dat allemaal in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan. En het toegang bedraagt €9. Vanavond kan je in de Grote Post naar een concert. Marcel zingt Boudewijn de Groot. Een warm, eerlijk en ontroerend concert dat Marcel met veel plezier met u deelt. Tickets kosten €45. En dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Zomer aan de kust.
3: Dat is zee, zon, vakantie.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens-Ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, Bibi moet over een zin, hè.
1: Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Birevan?
2: Ah, Birevan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan niet. Ja. Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pif Huflef, u gaat optreden op het Naaktstrand. Dat is bijzonder.
3: Dat is bijzonder. Dat is een idee dat ik eigenlijk al 15 jaar geleden had. Al 10 jaar Naaktstrand was. Maar dat is dan door praktische omstandigheden en ook de weersomstandigheden niet kunnen doorgaan. En toen men mij nu vroeg of ik wou de academische zitting rond 25 jaar Naaktstrand een beetje modereren, heb ik van eerst gezegd van ja, zouden jullie niet geïnteresseerd zijn om een optreden voor naturisten te organiseren op het strand? En de gemeente is daar enthousiast op ingegaan.
2: Dat betekent dat het publiek naakt is, maar ook dat u als performer naakt bent.
3: Ik laat dat een beetje in het midden. De mensen die daar zitten zullen het wel zien. En, maar het is wel de bedoeling dat voor naturisten is en door een naturist. Dus ja.
2: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk op het Naaktstrand dan?
3: Wel, we moeten er natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn, want ja, er zit met privacy dingen. We willen ook niet dat de naturisten zelf op een of andere manier worden belachelijk gemaakt of dat er foto's gedeeld worden en zo. Dat willen we niet. Dus hebben we gezegd van het is gratis, maar je moet je vooraf inschrijven. De mensen moeten een soort protocol ondertekenen waarbij dat ze zich akkoord verklaren met het feit dat ze A, geen foto's gaan nemen en B, dat ze ja, zich schikken naar de praktische zaken die daar gevraagd worden.
2: U doet dat optreden niet alleen?
3: Nee, ik doe dat met Wim Klaes. Dat is een vriend van mij die ook naturist is. En dat is een Gentse comedian die ook een beetje in Gent nogal naam heeft als een beetje behoeder van de volksliedjes. Dat is ook een vriend van mij en ik dacht van ja, misschien doen we dat met twee, dan kan hij ook een beetje voor de muzikale invulling zorgen. Dus het zal alleen een voorstelling worden van twee comedians die elk hun ding doen, maar ook misschien wel een paar dingen samen. Dat moeten we nog afspreken.
2: Er is nu 25 jaar Naaktstrand in Bredene. Is daar nog nood aan het bekendmaken van naturisme?
3: Ja, ik denk dat Naaktstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft, zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat naturisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben naturist, dat mensen ja, daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan naturisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
2: Het is een unicum in Bredene, een comedian die op het Naaktstrand een naaktvoorstelling geeft.
3: Zeker. Ik denk dat nog niet gebeurd is. Natuurlijk, het is ook niet zo. Ik zie dat zelf niet voor mij als een stunt. Het is meer iets dat in het verlengde ligt van wat ik doe en wie ik ben. En dat is ook de reden dat ik dat voorgesteld heb. Het is zeker niet zo dat ik van, oh, ik ga een keer iets doen om in het nieuws te komen. Dat is zeker niet het geval, maar ik heb ook aan de gemeente duidelijk gemaakt dat ik daar geen sensatie rond wil. Dus in die zin ligt het in het verlengde van wie dat ik ben en wat dat ik doe.
4: Bedankt voor het gesprek, Pif Huflef.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: De hele zomer lang.
4: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is er aan de kust kans op onweerachtige buien. Temperaturen liggen onder de 20 graden. Morgen dinsdag wordt het opnieuw zeer warm en zonnig, met maxima rond de 27 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenet School De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
3: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
2: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Poilet.
2: Ik ben André Durie.
3: Ik ben Kurt Kluis.
4: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Yeah, Radio Noordzee.
4: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende
7: 059 70 27 27.
6: Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Schatje?
8: Ja?
1: Zijn we gewoon toch in mijn kieën voor onze trap te vernieuwen, hè?
8: Ja, ja, trap vernieuwen. Ja, dat is al goed en wel, maar bij wie moet dat voor een zin is, schatje?
1: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hé, bij Revan.
8: Oh, bij Revan. Ah. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
9: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
10: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
11: Heerlijk verfrissende zomerhit.
12: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
11: Radio Noordzee.

0: het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is er aan de kust kans op onweerachtige buien. Temperaturen liggen onder de 20 graden. Morgen dinsdag wordt het opnieuw zeer warm en zonnig, met maxima rond de 27 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzele de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling?

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er verandert wat op de parking van het sportcentrum in Bredeneschepen voor mobiliteit. Lucas van den Driessen, wat is daar het probleem?
3: Wel, er is een probleem om bij de ingang aan de fietsenstalling. Daar heb je toch onveilige toestanden, omdat de auto's daar in twee richtingen kunnen voorbijrijden. En er wordt niet altijd rekening gehouden met elkaar. We hebben ook nu de opportuniteit met dat het zwembad gesloten is aan de andere zijingang. We hebben de mogelijkheid om daar een circulatie te voorzien en met eenrichtingsverkeer, waardoor dat er toch meer veiligheid is, vooral voor de jonge fietsers.
2: Het wordt veiliger. Wanneer zal dat ingaan?
3: Eigenlijk deze week, bij wijze van spreken. Dus de beleiding komt er deze week en dan zitten we in een nieuwe situatie. Wij hebben dat ook goedgekeurd op het college. Dus dat is wettelijk in orde.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: 24 uur per dag. Zomerradio.
1: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.
4: Is it a hate deal? Some but you're surfing now.

0: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Schatje.
2: Ja?
1: We gaan toch een keer maar een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
2: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
1: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja.
2: Zeg dat dan, hè.
1: Ik zeg het.
2: Kom eens heren, wacht.
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
6: Merlijntje.
7: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
8: Nieuws en info.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht is er aan de kust kans op onweerachtige buien. Temperaturen liggen onder de 20 graden. Morgen dinsdag wordt het opnieuw zeer warm en zonnig, met maxima rond de 27 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Vandaag hebben wij het over het Oostends dialectwoord krotte. Roland de Snerk.
1: Ik weet niet of er nu nog velen onder jullie hun koffie zetten met chicorij daarbij. Maar vroeger was dat volop. En ik vermoed dat het nu een kleine minderheid is die toevoeging bij koffie nog uitvoert. Chicorij klinkt in onze gewesttaal als chicorijen. Maar velen noemen dit de krotte. Ofschoon het in oorsprong enkel het bezinksel van koffie en chicorij samen was dat in onze streektaal deze naam verdiende. Het stoffen filterzakje, niet uit papier dus, met dat goedje is de krottezak. Bestond die uit een hardere materie, dan was het de krottebak. Die krotte werd dus na gebruik weggegooid. En vandaar misschien dat men bepaalde mensen met verwerpelijke manieren krottisten mag noemen. Alhoewel direct moet gezegd worden dat het dan vrekken of gierhaards betreft. Als men het heeft over hun huis, dan kan men uiten wat is door krotte en compagnie. Het zijn door krottige meisjes, er zijn daar vrekken. Een verdere stap is dat mensen zonder centen te benoemen als gasten die in de krotte zitten. Maar krotte zelf dus is chicorij. Thuis aan

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd? En wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Sa, ik zoen toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt twee dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duinenplein.
3: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
4: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
5: Merlijntje.
6: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 4 juli kan je in Middelkerke naar een vuurwerk om 11 uur, ter hoogte van Silt. Geniet van een spectaculair schouwspel van licht en kleur boven de zee, de perfecte afsluiter van je dag aan de kust.
3: I give you ice cream cones.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Dit is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostense scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlen School, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In de zaak van de dood van de kleine Dean 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
3: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
2: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dean doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
4: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
2: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Kusterfgoed.
1: Marleen Boeren van de erfgoedcel Kusterfgoed. We hebben het over jobstudenten. Hoe ging het in zijn werk met fooien?
2: Ja, fooien waren een grote motivatie voor de jobstudent om er hun beste beentje voor te zetten. En je wist nooit hoe gul de klant zou zijn, dus je kon maar best altijd je best doen. In de jaren 70 hoorden we zelfs dat er jobstudenten waren die enkel op fooien werkten. Maar later werd het toch meer als een extraatje gezien bovenop de job. Indien je loon pas uitbetaald werd op het einde van de maand of het einde van de gewerkte periode, was het fooigeld een goede manier om van te leven als leefgeld, om mee uit te gaan, om dingen te kopen, om rond te komen. De fooienverdeling was ook overal anders. Soms was de fooienpot gewoon eerlijk verdeeld onder alle jobstudenten. En soms mocht degene die de fooi kreeg gewoon de fooi zelf bijhouden. Ergens is het wel logisch, hè, als je al heel de tijd de mensen in de zaal vriendelijk hebt bediend, de klant hebt leren kennen, attent bent geweest, dat je dan die welverdiende fooi mag houden, want je hebt er tenslotte voor gewerkt. Maar ja, anderzijds, degene die achter de comptoir dan stond of degene die in de keuken stonden voor de af te wassen, die hadden ook wel gewerkt en die hadden dan minder. Soms was het ook een mix van de twee, dus dat af en toe de mensen van de zaal dan een klein potje maakten en dat dan gaven aan de mensen van de bar in de keuken. Of er werd ook wel eens met het team uitgegaan met het fooigeld en zo kwam het geld dan toch ook, zo werd het geld dan toch ook onrechtstreeks gedeeld.
0: In Zee met Jobstudenten. Een Radio Noordzee-reeks in samenwerking met de erfgoedcel Kusterfgoed.

Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Hij informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort, komend weekend, Konterdam Kermis. We praten erover met Patrick Dupont van het feestcomité. Patrick, wat mogen de mensen komend weekend verwachten, dat eerste weekend van de Konterdam Kermis?
2: Traditiegetrouw, de vrijdag starten we 26 juni met bezoek aan de twee kroegen die nog overschieten op onze wijk. De zaterdag hebben wij een avondmarkt in de Zandvoordestraat. En de zondag is gans de week praktisch afgesloten voor onze traditionele rommelmarkt.
1: Jullie verwachten daar veel volk voor?
2: Als het weer een beetje mee zit, gaan we daar heel veel volk hebben. We verwachten toch meer of 300 kramen op de rommelmarkt.
1: Het heet Konterdam Kermis. Is er dan ook een kermis?
2: Ja, er staat kermis op het Marktpleintje. Dat is ongeveer een kraam of 7 of 8, meer plaatsen hebben we niet. Maar die zijn jarenlang trouwe gasten hier op de Konterdam, bij ons in de wijk.
1: De hoeveelste keer wordt die Konterdam Kermis georganiseerd?
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
1: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Jullie bieden dat allemaal gratis aan voor de mensen van de Konterdam en ver daarbuiten.
2: Ja, enkel de stand op de rommelmarkt. Op de rommelmarkt moet iets betalen. Het is 2 euro de lopende meter of 10 euro per hevel. Wij rekenen per hevel. Het is makkelijk om uit te schrijven. Maar de rest is allemaal gratis. Ja. Zolang dat mogelijk is, dankzij onze sponsors, onze vele spontaanlijke sponsors dit jaar, kunnen wij dat blijven gratis aanbieden.
3: Succes met de Konterdam Kermis en bedankt voor het gesprek, Patrick Dupont.

0: Wil je snel een tweedehandswagen kopen? Wil je snel je auto verkopen? Kom naar Henrik Motors. Henrik Motors heeft een uitgebreide keuze aan tweedehandswagens. Je vindt Henrik Motors 500 meter voorbij het shoppingcenter op de Brugse Steenweg 57D in Bredene. Henrik Motors vind je ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Werd je wagen afgekeurd en wil je een snelle herstelling? Spring dan binnen bij Henrik Motors. Een auto kopen of verkopen? Bel Henrik Motors 0467 007 777.
1: Radio Noordzee.
2: Thuis aan de kust. Hey, yeah, yeah.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Ostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Desjardins en Louise-Marie Scholaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in De Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op www.uitinostende.be.
3: I've been-

0: uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzelen de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Beernaardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt 2 nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al 2 afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen 2 nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens 1 jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of 2 afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Music. Verhalen over de lokale muziekscene.
1: Vandaag praten we over een Oostendenaar die in de jaren 60, 70 en 80 zijn stempel drukte op de populaire volkse muziek. Bert Gevaert werd geboren op de Konterdam. Hij komt op jonge leeftijd in contact met de Cinema Olympia en daar worden bonte muziekavonden georganiseerd. Midden in de oorlog stapt Gevaert naar een muziekschool voor notenleer. Na de oorlog gaat hij werken aan de spoorweg als treinwachter. Maar de muziekmicrobe laat hem niet los. Hij zal in de jaren 70 en 80 zingen op de LP's Hier spreekt men Oostends en ook zelf optreden. Hij neemt ook het componeren weer op en schrijft dus nummers voor anderen. Freddy Vijs en Jo Deensen schrijven Ik zou willen weten wat je peist. En hier hoor je Bert Gevaert met dat nummer.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky Zerere.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Bredens ereburger Mathieu Bonne is gestart met de nieuwe wereldrecordpoging. In het Lago-zwembad in Brugge wil hij gedurende 7 dagen meer dan 360 kilometer zwemmen. Onder meer acteur Sébastien de Waele kwam hem aanmoedigen. Het Economisch Huis Oostende lanceerde een nieuwe digitale ondernemersgids. De gids bundelt alle relevante informatie voor wie een zaak wil opstarten, uitbouwen of verder wil laten groeien in de badstad. De ondernemersgids is online raadpleegbaar via de website van het Economisch Huis. Het Bredens productiehuis Vonk kondigde haar eerste grote productie aan. Het gaat om Domino, een muzikale komedie rond de klassiekers van Clouseau. De voorstellingen zullen plaatsvinden in oktober volgend jaar in het Staffersluiscentrum. Na de zomer worden audities georganiseerd. De wijk Konterdam maakt zich op voor een feest-tiendaagse. Konterdam Kermis is een begrip, zegt voorzitter van het feestcomité Patrick Dupont.
2: Goh, als we kijken naar onze wielerwedstrijd die dit jaar plaats heeft op woensdag 1 juli, is dat de 79ste traditie, de 79ste omloop van de Konterdam.
3: Het is een van de weinige wielerwedstrijden nog in Oostende.
2: Het is de laatste overblijvende officiële organisatie van de BWB hier in de stad Oostende.
1: Bredene krijgt binnenkort 2 nieuwe afvalstraten. Het is de bedoeling om jaarlijks een nieuwe afvalstraat te openen. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef

0: een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.
1: I almost lost my head. Of all the things I said. Like I said before, I'm just a lonely solo gigolo. At the bar, nobody is missing.

Don't you worry about me. There's a crack in everything.

slowly. Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

Je moet ermee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.

Het was aan de zee met mijn vriendin, we waren aan het wandelen aan de strand. En ze er zijn als ze geen vriend niet meer aan. Ze waren aan het klagen en aan het vragen, dat nummer is lekker in het begin. En wat dat huwelijksbootje ooit nog ging belang. Ik en toen aan zee, kijk maar benieuwd dat ik dat heel eenvoudig vind. Maar goede afspraken en water bij de wind.

0: bis 9. 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In De Haan heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in het clubhuis van watersportclub De Windhaan. De brandweer was snel ter plaatse en kon erger voorkomen. Wellicht ontstond de brand aan de koelkast. Er vielen geen gewonden, maar er is wel grote schade aan het clubhuis op het strand. Op het fiets- en wandelpad Groene 62 tussen Gistel en Snaaskerke werd gisteren een oudere man aangevallen door een man op een fiets. De omstandigheden van het incident zijn onduidelijk. Familie van het slachtoffer is op zoek naar getuigen van de feiten. Drie Oostendse scholen namen deel aan het educatief project Expedition Coastline. Het project betrekt leerlingen bij marine kennis, innovatie en zorg voor de zee. De August Vermeijlenschool, de Frenesschool De Zonnebloem en het Vesalius Instituut kregen het Blue School label. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
3: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
2: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
4: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten, slecht slapen. Voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
2: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6-6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juni zet Oostende de uitgaansbuurt in de kijker met de Summer Kick-Off. Het evenement brengt 2 dagen lang muziek, sfeer en beleving naar de Lange Straat en omgeving. Bibliotheek Oostende houdt op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli een tweedehands boekenverkoop van 10 tot 4. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De hele zomer kan je deelnemen aan de leuke en leerrijke fietszoektocht in Bredene. Er zijn mooie prijzen te winnen. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni een avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt. Tijdens de 11e editie van Oostendijse North Sea Food Fest op zaterdag 27 en zondag 28 juni proef je de creaties van Oostendse chefs tijdens een sfeervol weekend met zicht op zee. Oostendijse vindt plaats op het Zeeheldenplein.

Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Villa Volta opende Herzele de expo Het Rijk der Vrouw. Daarmee eert hij zijn moeder en grootmoeder en vrouwelijke kunstenaars. Hij schilderde ook bijna 90 Oostense vrouwen. De expo is tot eind dit jaar te zien in de Eufrosine Bernardstraat. Ichtegem sluit zich aan bij de actie 5 voor 12. Ichtegem verzet zich zo tegen een federale regeling die zorgt dat steden met meer dan 100.000 inwoners een extra toelage krijgen om de pensioenfactuur te betalen. 555 andere lokale besturen krijgen dat niet. Bredene krijgt twee nieuwe afvalstraten. Schepen Alain Lineel.
2: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk al twee afvalstraten op vandaag. Die liggen eigenlijk gelegen aan de kant van de duinen, Bredene Duinen. Maar er komen twee nieuwe bij. Normaal gezien tegen eind juni zouden ze er moeten staan. De ene komt ter hoogte van de Colruyt en de Aldi. En de andere komt eigenlijk ter hoogte van de Spuikom aan het Sleetje. Het is de bedoeling om telkens één jaar een nieuwe afvalstraat ergens te plaatsen. Maar het is ook wel zo, als er in Bredene grote nieuwe wijken bijkomen, dat wij ook gaan opleggen aan de bouwheer om daar ook een afvalstraat of twee afvalstraten te voorzien.
1: In De Haan is het voortaan mogelijk om onder bepaalde voorwaarden voorstellen, vragen en verzoekschriften op de agenda van de gemeenteraad te laten behandelen. Een voorstel moet wel 250 handtekeningen halen om besproken te kunnen worden. De Conterdam maakt zich op voor een feest tiendaagse. Conterdam Kermis start komend weekend en organiseert als laatste in de stad een wielerwedstrijd. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek hier bij Radio Noordzee.
4: Het volgende nummer, dames en heren, is een klein beetje herwerkt, maar ik ben ervan overtuigd dat u heel snel zal herkennen over welk liedje het gaat. Ik zou het fantastisch vinden als jullie het samen met mij willen zingen.

Leven is een grote riet op een nachtbank. Duizend kriebels, norm omhoog, norm omlaag. Als het hard kan, waarom dat zacht kan? En als het snel kan, waarom moet het aantrekken? Zoveel te beleven, het leven is zo kort. Ik wil alles geven als ik 's morgens wakker word. Zijn ik te curieus als ik alles wil weten? Zijn ik te gulzig als ik alles wil doen? Ik dacht het niet, ik ben alleen maar bezeten. En na dat kiezen wil ik mijn tijd niet verdoen. Zoveel te beleven, het leven is zo kort. Ik wil alles geven als ik 's morgens wakker word.

Soms hang ik in troep, maar een troep maakt me blij. Soms zit ik alleen, enkel dan zijn ik echt vrij. Dan spring ik, val ik, dan breek ik iets. Even goed spring ik, knal ik iets legendarisch.

in mijn bed de rust werken. Dan denk ik op een dag komen ze me halen, maar vandaag nog niet, vandaag nog niet. En als ik moe ben van het jagen en in mijn bed de rust werken, dan denk ik op een dag komen ze me halen, maar vandaag nog niet, vandaag nog niet. Vrije val, ik leef in vrije val. En niemand kan voorspellen

0: Disney. 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: De opening van het kurzaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Zaterdag zullen op het naaktstrand van Bredene twee comedyvoorstellingen plaatsvinden van Pif Huffluff. Hij zal ook zelf naakt optreden voor een geselecteerd publiek.
2: Ja, ik denk dat Naakstrand in Bredene gekend is en zijn succes heeft. Zit er behoorlijk veel volk, en zeker als het mooi weer is. Wat dat wel vind, dat is ook een van de redenen dat ik doe, is dat ik vind dat natuurisme wel nog altijd moet geduid worden. Ik merk toch heel vaak, als je zegt van ja, ik ben natuurist, dat mensen daar allerlei connotaties mee maken die eigenlijk niet gelinkt zijn aan natuurisme. Dat is een beetje een van de redenen dat ik dat ook wil doen. Van het is geen seksshow. Het gaat eigenlijk puur om het plezier te hebben van zonder kleren te kunnen zonnen, lezen, zwemmen en naar een comedy show gaan.
1: Een 32-jarige man die een 16-jarig meisje verkrachtte, werd veroordeeld tot 3 jaar cel. De feiten speelden zich af in de Zen Lounge in Oostende. De dader kwam niet opdagen voor zijn proces. De Oostendse politie hield een infosessie voor slachtoffers van cybercriminaliteit. Er waren meer dan 50 toehoorders. Het was al de tweede keer dat er zo'n moment plaatsvond. Er zullen in Blankenbergen nu toch 9 strandbaars komen. Er waren 8 concessies voorzien vanaf volgend jaar, maar er was protest van de uitbaters. De strandbar aan de King Beach wordt nu gesplitst. De nieuwe concessies gaan in vanaf 2027 voor 9 jaar. In provinciedomein Atlantic Walraversiede opent komend weekend het vernieuwde Walraversiede anno 1465 en het nieuwe kenniscentrum. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

serie beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

Tijdens het WK 2026 worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op 14 schermen, waaronder een LED-wall van 7 op 4 meter in de ASEG Arena. Ook de uitzonderlijk vroege ochtendwedstrijd België-Nieuw-Zeeland op zaterdag 27 juni om 5 uur wordt daar live uitgezonden. Kom alvast supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De inkom bedraagt telkens €5.

0: is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Middelkerken zullen deze zomer vaststellers van OVAM actief zijn. Ze zullen er overtreders op sluikstorten beboeten. Bredene schrapt het gemeentehuis als expositieruimte. Bredense kunstenaars en groepen konden daar tot nu toe terecht om hun werken tentoon te stellen. Volgens cultuurschepen Aleli Neel is er te veel schade aan de muren. De gangen zullen nu gevuld worden met de portretten van oud-burgemeesters. Oostendenaar Michael Obasui zette een mooie tijd neer in Hengelo. Hij won de 110 meter horden in 13.3. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
3: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
2: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
4: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
2: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport, Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6-6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het nieuwe zwembad Lago in Bredene is nu een tijdje open. Burgemeester Kerry Spelier, hoe gaat het in dat nieuwe zwembad?
3: Heel erg goed. Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op hoeveel bezoekers mikt Lago elk jaar?
3: Op een gemiddelde van 600 mensen per dag, maar over het ganse jaar 600 is een gemiddelde daarin. Dus er zullen daar sowieso pieken in zijn en dalen.
2: Bedankt voor de duiding, burgemeester Kelly Spelier.

De optredens op het binnenplein van het pittoreske Turkijenhof in Bredene vind je ook deze zomer weer op de agenda. Op 17 juli treedt Tremaar met Europese Volk op.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: In provinciedomein Atlantikwal Raverside opent dit weekend het vernieuwde Walraverside anno 1465 en een nieuw kenniscentrum. Er is ook een nieuwe tentoonstelling over het verdwenen middeleeuws dorp Walraverside. Er werd 6 miljoen euro geïnvesteerd. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni wordt de opening gevierd en zal de site gratis toegankelijk zijn. Het gemeentebestuur van Middelkerken beloonde de hoofdwinnaars van de Maand van de Markt met enkele mooie prijzen. De winnaars kregen goedgevulde tassen van marktkramers, waardebonnen en een middelbon van 300 euro. Een Tsjetsjeense drugsdealer uit Oostende is veroordeeld voor handel in cocaïne. Hij kreeg 5 jaar cel. De kompanen in zijn drugsbende kwamen er vanaf met werkstraffen en celstraffen met uitstel. De Haan geeft een eenmalige toelage van 25.000 euro voor de renovatie van de lokalen van KSA de Biekorf in de Blauwe Laan. Met ondersteuning wil De Haan investeren in kwaliteitsvolle en veilige infrastructuur voor het jeugdwerk in de gemeente. KSA de Biekorf bestaat al 50 jaar. De opening van het kusthaal van Oostende zal op 17 december gebeuren door Clouseau. De voorverkoop start vrijdag. Vanaf morgen is er een voorverkoop enkel voor Oostendenaars. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.